0: ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof als een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. De VS hebben het internationaal strafhof in Den Haag niet erkend. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is opgelost. Sinds 9:30 gisteravond zaten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom. In onder meer Oudenaarde, Kruisum, Horebeke, Zwalm en Markedal. Door een defect waren maar liefst 460 elektriciteitscabines in de regio uitgevallen. Dat was rond 11:30 weer opgelost, meldt netbeheerder Elia. En daarna is stap voor stap de stroom weer overal opgestart. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Voor wie al ter dood was veroordeeld, wordt de straf nu omgezet naar levenslang. De Libanese minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. Volgens hem kunnen landen die ook al de doodstraf hebben afgeschaft voortaan geen uitleveringsverzoeken van Libanon meer weigeren. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht bij minstens 11 graden. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Lokeren heeft opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er is ook geen behandeling of vaccin. De andere 87 paarden op de manege zijn getest en in isolatie geplaatst. Op diezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Vorige week raakte in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft geen verdere details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glapeke.
1: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht, het blijft minstens 11 graden. Daarna een dag met volop zon en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het dan gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheidszorg voor minderjarigen, ook transgenders, wordt nog wel vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS inperkt. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
2: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hieruit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
1: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. Veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. Gisteren werd nog een vrouw levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni was er ook al een zware aardbeving in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. In de gemeente Angers in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 9:00 een oproep voor een bosbrand van toen al enkele honderden meters groot. 22 brandweerlui en 8 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. In de Oostenrijkse Alpen is een Duitse wandelaar omgekomen. Hij is wellicht van een rotswand gevallen. De 74-jarige man was als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling in het westen van Tirol. Een helikopter kon het lichaam tijdens de zoektocht lokaliseren bij een beek op 2300 meter hoogte. De politie denkt dat hij de gemarkeerde route niet volgde tijdens het afdalen en zo op alsmaar steiler terrein was terechtgekomen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke.
2: Simon Verheerstraat heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
1: Janice Samson werd 11e in de finale van het verspringen met een sprong van 7,59 meter. Het goud ging naar een Griek die 8,44 meter sprong. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het ponstok springen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. Hij hoopt dat hij zal kunnen lopen, want hij liep net voor het EK tijdens een trainingskamp een spierscheurtje op. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd met zijn partner Georgina Rodriguez. Ze deden dat naar verluid in intieme kring met hun 5 kinderen in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Op sociale media verscheen een foto waarop hun handen met een trouwring te zien zijn. Vorig weekend liep nog het gerucht dat de twee op het Portugese eiland Madeira zouden trouwen. Daar kwam een massa mensen op af, maar er bleek een onbekend koppel te trouwen. Het weer dan nog veel zon en temperaturen tot 30 graden. De komende dagen nog warmer tot 34 graden op vrijdag. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten vanaf vandaag hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
2: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
1: Niet alle regels gelden vanaf vandaag. De aanpassingen worden stapsgewijs ingevoerd en veel technische details moeten nog uitgewerkt worden. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter haalde op een EK. Maar Verheerstraeten kon door krampen niet voluit gaan, zag Simon van Glabeke.
3: Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
1: Jannie Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Elien Veekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. Union verloor de terugwedstrijd van de voorlaatste voorronde bij Bodø/Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de laatste verlenging. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het een gemiste kans.
4: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
1: Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een unieke zonsverduistering. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond rond 7:15 is het dan zover. Een zonsverduistering die bij ons de grootste is sinds 1999. De maan schuift tussen de zon en de aarde en daardoor zal 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. Koen Verstraeten van de Volkssterrenwacht in Gent geeft nog enkele tips om die eclips veilig te kunnen zien.
2: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig, westelijk ja, en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
1: In het noorden en het noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, zal de zonsverduistering totaal zijn. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in. Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
3: Enerzijds zullen verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan de e-commerce verpakking waarbij een heel klein product in een heel grote verpakking verpakt wordt. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood- en takeawayzaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
1: De aanpassingen worden stap voor stap ingevoerd. Niet alle regels gelden vanaf vandaag. Veel technische details moeten ook nog worden bekeken. En cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Klaar en Val willen voorkomen dat een bon vervalt door tekorten of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. De termijnen gelden niet voor andere bons, zoals winkeltegoedbonnen. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. De vrouw zat in een rolstoel die geïnstalleerd was op een speciaal daarvoor uitgeruste fiets. De begeleidster die met de fiets reed over het jaagpad verloor de controle over het stuur en belandde in het kanaal. De begeleidster kon nog gered worden, maar voor de bejaarde vrouw kwam alle hulp te laat. In Nederland is het fietsbedrijf achter de bekende merken Batavus, Spartacoga en Babou failliet verklaard. Het bedrijf uit Friesland had al langer financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen uit. Nadien kelderde de verkoop. En 2 jaar geleden kwam het bedrijf ook nog eens in opspraak omdat bij de bakfietsen van Babou gebreken waren vastgesteld. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuigen is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Ankara in Turkije. De Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden gekregen waaruit moest blijken dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft gevolgd.
4: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
1: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van Air Force One. In Colombia in Zuid-Amerika is de dodental van de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. In het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse droneaanval een kind van 8 omgekomen, zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er kwam ook een man om die geraakt werd door vallende brokstukken van de neergehaalde drone. Op sociale media is ook zwarte rook te zien in de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en burgerinfrastructuur geraakt. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
5: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djepnjemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
1: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en dan is er kans op regen of onweersbuien. En we begonnen met de zonsverduistering vanavond rond 8:15. Begint die, zal 2 minuten duren. In ons land zal de maan 90% van de zon verduisteren. In onder meer Spanje, IJsland en Groenland gaat het om een totale zonsverduistering. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een zeldzame zonsverduistering in ons land. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het hoogtepunt zal 90% van de zon bedekt zijn door de maan. Daarmee is het de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Wim de Mazeneer.
2: De zonsverduistering begint vanavond om 7:20. Vanaf dan zal de maan geleidelijk voor de zon schuiven, tot 90% van de zon bedekt is. Om exact 7:13 is dat. Hoe kan je kijken? Wel, zoek een plekje met zicht op de horizon in het westen, want de zon zal al vrij laag aan de hemel staan. Het allerbelangrijkste, kijk nooit zonder eclipsbril naar de zon. Je kan er blijvende oogschade aan overhouden. Ook een zonnebril laat nog te veel schadelijke straling door. Heb je het vanavond gemist, dan is er in ons land pas een nieuwe kans op een even grote zonsverduistering in 2081.
1: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Clarinval willen voorkomen dat een bon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. Vanaf vandaag voert Europa nieuwe regels in rond wegwerpverpakkingen. Bedrijven moeten hun verpakkingen veel duurzamer maken. Michael van Drogenbroek, wat houden die nieuwe regels in?
3: Wel, Europa wil dat verpakkingen milieuvriendelijker worden. En dus moeten ze van Europa in de toekomst beter recycleerbaar zijn en moeten ze ook meer gerecycleerde materialen bevatten. En er moet ook gezocht worden naar alternatieven. Zo moeten klanten bijvoorbeeld eigen verpakkingen kunnen meenemen naar bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant om dan hun eten en sausjes in te krijgen, in plaats van dat die dan per definitie in wegwerpzakjes zitten. Nu, de regels gaan vandaag in, maar niet allemaal tegelijkertijd. Ze zullen stapsgewijs over verschillende jaren worden uitgerold, want er moeten hier en daar ook nog technische details van sommige regels worden bekeken en dat maakt dat er best nog wel wat onduidelijkheid is ook. Passen bedrijven hun verpakkingen uiteindelijk toch niet aan, dan krijgen ze een boete of kan een verpakking van de markt worden gehaald. Maar het zal nog wel even duren voor die boetes worden uitgeschreven.
1: Ja, dankjewel, Michael. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvluchten na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden over een mogelijke aanval door Iran op het vliegtuig van de president. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten gevolgd heeft.
4: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
1: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van de Air Force One. Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 500 Oekraïense drones heeft neergeschoten. Vooral het zuiden van Rusland werd geviseerd. In de regio Krasnodar kwam een kind van 8 om, zegt gouverneur. En ook een man werd gedood door vallende brokstukken. Op sociale media zijn beelden van zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olieuitvoer. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. In Colombia, in Zuid-Amerika, is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De beving had een kracht van 7,4. Dat is de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook al zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel 2 nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
5: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipniemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
1: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde toen met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Union gaat wel door in de Europa League. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. Dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zonsverduistering die vanavond rond 7:20 begint. En rond 7:15 zal 90% van de zon verscholen zitten achter de maan. In Spanje, IJsland en Groenland is zonsverduistering totaal. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pakjestaks heeft ons land de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgebracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand. Dat is minder dan verwacht, zegt Christian van der Waere van de douane.
2: De verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
1: In Leopoldsburg in Limburg heeft een vrachtwagenchauffeur de slagbomen bij een spoorwegovergang beschadigd toen hij door het rode licht reed. De chauffeur is gewoon doorgereden, vertelt Frederik Petit van Infrabel.
3: De lichten stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
1: Op het Karibameer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden zijn nog vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de autoriteiten waren er te veel tickets verkocht. Lokale media in Zimbabwe zeggen dat slecht weer en hoge golven mogelijk de ramp veroorzaakt hebben. 77 opvarenden zijn wel gered. Zij worden opgevangen op een eiland in het midden van het meer. Het Karibameer is het grootste kunstmatige meer ter wereld. Het ontstond op de grens van Zimbabwe en Zambia door de bouw van een stuwdam. En vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien bij ons, de grootste sinds 1999. Rond 7:15 is er het hoogtepunt, dan bedekt de maan 90% van de zon. Het effect daarvan zal je zeker merken, zegt Koen Verstraeten van de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
4: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard, verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
1: Tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wat koeler met kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft het gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerpen. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet over het verbod op gokreclame herschreven wordt, zegt Injas van der Wallen.
2: De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag mee gemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag sportverslagen brengen. Maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
1: De pakjestaks heeft de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt nu 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro op een maand tijd. Christian van der Waren van de douane zegt dat de regelgeving wel wat geld opbrengt, maar zijn doel nog niet bereikt.
3: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten, dat dat verhoogt. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dat blijft dat nog altijd problematisch.
1: De zwemvijver van het recreatiedomein De Moste in Hoogstraten in de provincie Antwerpen is tijdelijk gesloten door de aanwezigheid van blauwalg. Die blauwalg kan irritatie veroorzaken aan ogen en huid en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt schepen Arnold Wittenberg.
4: Blauwalg gaat vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas twee elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
1: Zolang de zwemvijver van De Moste dicht is, is de toegang tot het domein gratis. De speeltuin en de grote vijver blijven wel open. Wie wil zwemmen kan terecht in zwembad Stedenakkers in de gemeente. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en dan is er ook kans op wat regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie verdachten die opgepakt zijn voor de dood van een jongen van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant komen rond deze tijd voor de raadkamer. De jongen is woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenbergen in de rechtbank. Wie zijn de drie verdachten?
2: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement. En die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bij staat, klopt dat niet.
3: Ze wist het van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan de ambulance gebeld.
2: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
1: Dankjewel, Marieke. Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De 47-jarige man werkt al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 en op zijn gsm stonden vernederende foto's van patiënten. De Brusselse rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag dan wel reclame voor gemaakt worden. Dat noemt de kansspelcommissie verdoken reclame. Ze wil dat de wet over het verbod herschreven wordt om de achterpoortjes te sluiten. En de wet moet niet alleen gelden voor gokreclame in de sport, vindt Injaas van de Wallen.
4: Het moet gelden voor alle kansspelen. In eerste instantie voor alle legale kansspelen, loterijen, sportweddenschappen, casino's enzovoort. Maar ook voor de illegale kansspelen. Ga maar eens naar sociale media, word je overspoeld door reclame van illegale aanbieders. Ook dat moet aangepakt worden.
1: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de haven en de graanterminal daar zou buiten gebruik zijn. Rusland zegt dat er bij de aanval burgerinfrastructuur is geraakt en dat er ook 2 doden zijn gevallen. Het weer tot en met vrijdag zonnig en warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wordt het koeler. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele uren voor de zonsverduistering is op veel plaatsen nog een stormloop op eclipsebrilletjes aan de gang. De Raadkamer beslist rond deze tijd of 3 verdachten aangehouden blijven voor de dood van een 7-jarige in Merchtem. En Oekraïne meldt een belangrijke aanval op een Russische haven aan de Zwarte Zee. Er is in de aanloop naar de zonsverduistering van vanavond nog een laatste rush op eclipsebrillen. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten om er nog één te bemachtigen. Bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen werden nog 10.000 brilletjes geleverd.
2: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
3: In bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40, stonden ze er al aan te schuiven.
4: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
5: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan en ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
1: De prijs voor de eclipsebrillen is op de meeste plaatsen wel gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7 tot 10 euro. Die zonsverduistering vanavond begint zo rond 6:40. En om die goed te kunnen volgen is het wel belangrijk dat we straks een heldere hemel krijgen. Maar dat zit wel goed, zegt Jacot Brokke.
6: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier. Zoals bijvoorbeeld met een eclipsebril.
1: De 3 verdachten die aangehouden zijn na de dood van een 7-jarige in Merchtem in Vlaams-Brabant komen op dit moment voor de Raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Hij had verwondingen en kneuzingen en was vermoedelijk mishandeld. Marieke van Kouwenbergen in het Justitiepaleis in Brussel, is er al een beslissing?
7: Nee, we weten dus nog niet of de 3 verdachten aangehouden blijven of niet. Het gaat om de 24-jarige oom van Hamza, die wordt verdacht van moord, en om de moeder en een vriendin van haar. Zij worden allebei verdacht van schuldig verzuim. Maar volgens de oom hebben zij er niets mee te maken. Hij zou de enige verantwoordelijke zijn, zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
8: Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
7: Die oom wordt nu verdacht van moord, maar dat klopt niet helemaal, zegt zijn advocaat.
8: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild.
7: De 3 verdachten zitten voorlopig in de gevangenis in Haren. De moeder is erg aangedaan door de gebeurtenissen, zegt haar advocaat Filip Roels.
9: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
7: De beslissing van de Raadkamer zou nog enige tijd op zich kunnen laten wachten.
1: Dankjewel, Marieke. De spoeddiensten aan de kust hebben drukker dan normaal deze periode. In de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar nog meer door de aanhoudende hitte, meldt het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar, met een piek tot 196 op één dag, zegt hoofd van de spoed Sofia Sherif.
10: Snijwonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben, waardoor we ook die aantallen aankunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
1: Er zijn ook meer spoedgevallen door alcohol- en drugsproblemen. Zelfstandige organisatie Unizo zegt dat de nieuwe Europese verpakkingsregels tot hoge kosten en administratieve rompslomp leiden voor ondernemers. De Europese Unie wil minder verpakkingsafval en verpakkingen die beter recycleerbaar zijn. Vanaf vandaag treden de regels in, gespreid over de komende jaren. Voor veel kleine ondernemingen die pakjes versturen is de toestand nu totaal onduidelijk, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
0: Het is lang geleden dat we nog zoveel uiteenlopende vragen hebben gekregen. Het is zelfs voor ons niet altijd duidelijk. Het is lang geleden dat er zo onduidelijke wetgeving is geweest en dat we echt merken dat heel wat leden van ons echt niet weten waaraan of waaraf. De Europese Unie wil gewoon heel graag weten welke verpakkingen dat je gebruikt, hoe groot dat die zijn, hoeveel plastic dat daarin zit. En daar komt de registratiekost. Het is eigenlijk die registratiekost en die administratieve rompslomp dat het grote probleem is.
1: De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger de afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Maar één trio, hoe groot is de schade?
11: Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er is veel rook te zien op beelden op sociale media. En twee grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Het was in elk geval een grote gecoördineerde aanval met drones, onbemande vaartuigen en raketten op een belangrijke haven voor Rusland, belangrijk voor export. Maar ook de Russische Zwarte Zeevloot ligt daar in Novorossiysk sinds die schepen verdreven werden van de Krim door Oekraïnse aanvallen. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er 2 doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Zo'n 330 in de eerste 7 maanden van dit jaar. En dat is meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
1: Dankjewel, Marijn. Zonnig en tot 32 graden. Ook vanavond blijft het dus helder. Morgen en vrijdag heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. En begin volgende week zakken de maxima onder de 25 graden. Vooraan in het nieuws de lange rijen bij winkels die op het laatste ogenblik nog eclipsebrillen verkopen om straks veilig naar de zonsverduistering te kijken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel veel mensen proberen nog op de valreep een eclipsbrilletje voor vanavond te kopen. En de spoeddiensten aan zee hebben het deze zomer drukker dan normaal.
1: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
0: Ja, veel mensen grijpen nog de laatste kans om aan 1 of meer eclipsbrillen te geraken voor de zonsverduistering van vanavond. Verschillende winkeliers kondigden op het laatste moment nog een nieuwe voorraad aan en op die plaatsen stonden al snel lange wachtrijen vanmorgen. Ook bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen schuiven al de hele dag mensen aan. Zaakvoerder Danny van Assen heeft dat nog nooit meegemaakt.
2: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 9:05 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen. Maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken. En hij beloofde mij er 2000 stuks. En ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven, enkel voor een brilletje.
0: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7, soms zelfs 10 euro. En om die zonsverduistering vanavond goed te zien, is het wel belangrijk dat het niet bewolkt is. Volgens onze weervrouw Jacob Brokke ziet het er goed uit.
3: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
0: De zonsverduistering start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00 vanavond. De spoeddiensten aan de kust hebben het drukker dan normaal deze periode, dat schrijft het laatste nieuws. Tijdens de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar zijn dat er nog meer door de hitte. In het ziekenhuis in Oostende en Knokke zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. En die drukte heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en met alcohol en drugs, zegt spoedarts Emmanuel van Hoeken van het AZ Zeno in Knokke.
4: Dus een van de redenen is inderdaad hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8:00. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8:00 de piek is.
0: Een thuisverpleger uit Lebbeek in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders 70.000 euro cash geld en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant moeten de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen of ze verder worden aangehouden. Het gaat om de 24-jarige oom van de jongen, zijn moeder en een vriendin van haar. Marieke van Kouwenbergen, jij sprak met hun advocaten. Wat zeggen zij?
5: Ja, de oom van Hamza is de hoofdverdachte. Hij is aangehouden op verdenking van moord. Hij zou toegegeven hebben dat hij zijn neefje heeft geslagen. De moeder en haar vriendin zouden er niets mee te maken hebben. Dat zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
6: Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
5: De oom is het er niet mee eens dat het gaat om moord. Hij zegt dat hij de dood van Hamza nooit heeft gewild. En hij vraagt om de kwalificatie om te zetten naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ook de moeder van Hamza zit nog vast op verdenking van schuldig verzuim. Volgens haar advocaat Philippe Roels is ze erg aangedaan.
7: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
5: In afwachting van het verdere onderzoek zitten de drie in de gevangenis in Haren. Straks weten we wat de Raadkamer beslist over hun aanhouding.
0: Dankjewel, Marieke. En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grote aanval uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee is dat. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en ook raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden op sociale media is veel rook te zien. De graanterminal in de haven zou ook buiten gebruik zijn. En Rusland zegt dat er bij de aanval ook burgerinfrastructuur is geraakt en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Dit nieuws begon met de zoektocht naar de laatste eclipsbrillen voor de zonsverduistering van vanavond. Apothekers en winkels die nog brillen hebben, merken dat er nog altijd veel vraag is. Er staan vaak lange rijen. Alle info over die zonsverduistering kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio 1.

0: Van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Er woedt op dit moment een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de oorzaak is nog niet bekend. De omgeving van het bedrijf in Lubbeek is te mijden en mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De rookpluim is tot in Leuven te zien. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant verschijnen de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer. Dat zijn de oom van de jongen, de moeder van Hamza en een vriendin. De raadkamer moet beslissen of die 3 verder worden aangehouden. De 24-jarige oom van de jongen heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is, niet de moeder en haar vriendin. Hij ontkent wel dat het gaat over moord, zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
1: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild. Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
0: En heel wat mensen zijn nog last minute op zoek naar eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van vanavond te kunnen kijken op een veilige manier. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten die nog een nieuwe voorraad hebben. Bij een supermarkt in Locristie in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, zaakvoerder Danny van Assen, heeft het al lang niet meer meegemaakt.
2: Het is geleden van corona dat de mensen hier zo staan aan te schuiven voor nog een brilletje te kunnen bemachtigen. Met corona was voor de mondmaskers en nu is het voor die brilletjes. Het is echt extreem.
0: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen van enkele euro's naar 7 en soms zelfs 10 euro. De zonsverduistering start vanavond rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm en dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

Classics. Radio 1. 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog altijd niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich ook voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Bij volkssterrenwacht Urania in Hoofd in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld staan alle telescopen al klaar. De eclipsbrillen zijn daar volledig uitverkocht en het wordt ook aanschuiven voor de telescopen. Maar voor het vele volk is er wel ook een alternatief voorzien, vertelt directeur Mark van den Broeke van de Volkssterrenwacht.
1: Wij gaan op onze parking, speelplaats van de school, eigenlijk gaan we een groot tv-scherm plaatsen, maar dan ook een

0: livestream doen. Dat gaat eigenlijk tips gevolgd worden door een telescoop. En dan kunnen de mensen op het scherm ook volgen of gewoon online via YouTube, ons YouTube-kanaal, kunnen ze de tips volgen.
1: Of je kan het ook allemaal volgen vanaf 7:15 op vrtnieuws.be en iets na 8:00 op VRT1. De nieuwe Europese regels rond verpakkingen veroorzaken veel onduidelijkheid bij bedrijven, zeker bij kleinere ondernemers. Vanaf vandaag en ook de volgende jaren gaan stapsgewijs nieuwe verplichtingen in om afval te beperken en beter recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Elke van Bellingen verkoopt accessoires voor racepelletjes op de computer.
2: Dus wij importeren het meeste uit China. En dat komt hier toe in kartonnen dozen. En wij gaan die dozen dan eigenlijk meestal hergebruiken om te versturen naar onze klanten. Als ik het goed versta, moeten wij in elk land eigenlijk een soort van verpakkingsvertegenwoordiger hebben, die dan per jaar een melding moet doen hoeveel verpakking wij importeren en welk soort verpakking. Het is eigenlijk spijtig dat we het allemaal zelf moeten uitzoeken.
1: En de Colombiaanse regering kondigt 3 dagen nationale rouw af voor de slachtoffers van de zware aardbeving van eergisteren. Tot nu toe zijn al meer dan 250 slachtoffers geborgen en hulpdiensten zoeken ook nog altijd verder naar slachtoffers. 3 dagen lang zal de nationale vlag half stok hangen in het hele land en ook op ambassades in het buitenland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9 uur. In Genk in Limburg is er vanavond de nacht van de eclips op de mijntrail van Waterschij. Er worden zo'n 1000 mensen verwacht. Volkssterrenwacht Cosmodroom zet telescopen klaar op de trail en onder meer Limburgs weerman Ruben Wijtjens zal uitleg geven. Voor wie nog geen plekje heeft gekozen, heeft hij ook nog enkele tips.
2: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
1: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Niet iedereen heeft nog een eclipsbrilletje kunnen bemachtigen. Waar er vandaag nog voorraad was, stonden ook lange rijen. Oogarts Valerie Verhelle geeft nog een tip aan mensen die met een groep of het gezin een brilletje delen.
3: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die bril aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel, draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
1: Klanten van Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en geld afhalen. Dat heeft de bank aan Belga laten weten. De app van Belfius

0: Fius raadplegen en gebruiken voor betalingen lukt wel nog niet voor iedereen. De storing bij Belfius ontstond deze middag. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. En binnenkort zal je op het streamingsplatform Spotify duidelijk kunnen zien wanneer muziek door artificiële intelligentie is gemaakt. Die artiestenprofielen krijgen een apart label. Spotify krijgt steeds meer kritiek van luisteraars en artiesten over hoe het met muziek omgaat die gemaakt is door artificiële intelligentie. Die muziek maakt een steeds groter deel uit van de catalogus, zegt docent media Steven de Hertog van Thomas More Hogeschool.
1: De streamingplatformen worden op dit moment overspoeld door AI. Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
0: Het is zonnig en warm, met ook vanavond weinig tot geen wolken. Morgen en overmorgen halen we temperaturen tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm, dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. En we zitten voor de 3e keer deze zomer in een hittegolf.
3: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
4: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
2: Ja, vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9 uur. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijntrail van Waterschij. Amaury de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
5: Speciaal voor de zonsverduistering verhuist de Volkssterrenwacht voor 1 keer naar de mijntrail van Waterschij. De ideale uitvalsbasis voor vanavond, zegt lokaal weerman Ruben Wijtjes.
6: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon. Onze Limburgse terrels die lenen zich daar uitstekend toe.
5: Maar de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Annick Nagels.
7: Vroeger was dit een mijnterrein. Werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken en in de huishoudens binnen te brengen. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven. Naar de zon, die ook een energiebron is.
5: Oorspronkelijk was er plaats voorzien voor enkele honderden toeschouwers, maar uiteindelijk worden hier wel 1000 mensen verwacht. En een van hen is Hugo Lauwers.
8: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn. Dus ja, kijk, iedereen wil het zoals ik het graag wil. Hè. Dus ik kan het niemand verwijten.
2: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Je kijkt dus best niet als je geen eclipsbril hebt. Oogarts Valerie Verhelle heeft ook nog een tip als je in groep of met je gezin een briltje zou delen.
9: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die brillen aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel,

0: eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
1: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Dat is wel het geval in het noorden en oosten van Spanje. Koen Wouters is in Valladolid, waar kijklustigen nu al verzamelen.
2: We zijn hier net toegekomen op de plek waar al tientallen mensen zich aan het verzamelen zijn. Een beetje een richel hoog in het landschap. Een verzengende hitte, maar ja, 360 graden rondom een gigantisch mooi uitzicht voor straks. Mensen hebben hun sterrenkijkers al opgesteld. Er staan campers, mobile homes, een grote bus ook. We zijn op weg naar hier langs een heel pittoreske dorpje gepasseerd dat al volledig is afgesloten. Daar mag je niet meer in, omdat heel wat mensen daar een plekje op het kasteel hebben gezocht voor een nog beter uitzicht. Dus je voelt wel dat iedereen naar die eclipse aan het toeleven is.
1: De derde hittegolf van deze zomer in ons land is een feit, dat zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven de 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Klanten van de bank Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en ook geld afhalen. Maar ze kunnen nog altijd niet inloggen op de app of website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond middag. De oorzaak is nog onduidelijk. De Antwerpse politie heeft twee minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de twee op in Wilrijk toen ze met hoge snelheid op een scooter reden, vertelt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: De jongeren hadden ook de iPad en twee gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
1: Een minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Bij de Amerikaanse aanvallen vorig jaar op de Houthi-rebellen in Jemen in het Midden-Oosten zijn ook zeker 153 burgers omgekomen. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een van de aanvallen was gericht tegen een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten zaten. Er waren ook aanvallen op een haven en een woonhuis. De Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. En in de Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. De man heeft al meerdere snelheidsrecords gevestigd. In 1997 reed hij als enige sneller dan het geluid met een auto met straalmotoren. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om naar die zonsverduistering te kijken en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met de zonsverduistering van straks. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen al klaar om die eclipse live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 7:15 op onze website vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de zonsverduistering te kijken. De drie verdachten van de dood van de 7-jarige Hamza blijven in de cel. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
2: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
1: Over een dik uur is het zover, de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijntrail van Waterschij. Amorie de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
3: 4 eclipsbrillen, als boterhammen, drinken, stoel.
4: Met een kampeerstoeltje over de schouder en een volle draagtas in de hand staat ze in de rij aan de mijn zitten in Genk. En ze is niet alleen, er worden hier straks zo'n 1000 toeschouwers verwacht.
5: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn.
4: Vanop de mijntrail is er een goed zicht op de ondergaande zon in het noordwesten. En de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Annick Nagels.
6: Vroeger was dit een mijnterrein. Werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven. Naar de zon, die ook een energiebron is. Dus symbolisch is dat natuurlijk ook een heel mooi verhaal.
4: En daar komen mensen van overal voor, tot in Genk.
7: Ik kom van Brussels, maar ik was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
8: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee. Hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
1: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en oosten van Spanje gaat het dus wel om een volledige zonsverduistering. Koen Wouters is vlakbij Valladolid en vertelt wat daar vanavond te zien zal zijn.
9: Hier op deze plek is er een totale eclips om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. En dan, ja, dan gaat het helemaal donker worden. Dan valt de nacht meteen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, dus ik kijk er wel naar uit. Het wordt donker, de wind verandert van richting, de vogels stoppen met fluiten, het wordt 5 graden kouder. Het is naar het schijnt een uniek natuurfenomeen.
1: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer net beslist. De jongen is een week geleden gestorven in het appartement van zijn oom. Hij was vermoedelijk mishandeld. De oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De zitting bij de raadkamer was erg zwaar voor de moeder, zegt haar advocaat Philippe Roels. Hij had gehoopt dat ze onder voorwaarden zou vrijkomen.
10: Er waren wel zware emoties, dat moet ik wel meegeven. Maar het is logisch dat zij rouwt en zij krijgt psychologische bijstand.

0: Want in de gevangenis, wat dat belangrijk is. En ik heb begrepen dat er een mars zal zijn. De jongen moet ook begraven worden. In die omstandigheden hebben wij gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden voor de moeder.
1: Maar dat is dus niet gebeurd. Haar aanhouding is dus ook verlengd. We zitten in de derde hittegolf van deze zomer, zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Op de rivier de Rijn in Duitsland kunnen schepen alsmaar moeilijker doorvaren. Door de droogte staat het waterpeil al sinds begin deze maand historisch laag en het blijft nog verder zakken. Veel schippers varen voorlopig niet, ze kunnen bijna geen vracht meenemen en bedrijven doen daardoor al veel minder een beroep op de scheepvaart. Schipper Peter van Veen is gestrand in Mannheim in Duitsland.
2: De lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
1: Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie van het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de tweede plaats. En de transfer van rode duivel Romelu Lukaku naar Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. De Turkse club heeft zijn komst zo net bekendgemaakt. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. De Turkse club zou zo'n 6 miljoen euro hebben betaald voor de rode duivel. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal om de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met die zonsverduistering. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen klaar om de eclips live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 6:15 op onze website vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

tel de uren die tel ik ook.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de Mijnterril van Waterschij. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
3: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
4: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè?
5: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
6: Wij komen vlakbij uit de buurt van Eindhoven. Dus ja, ik hoop het hier eigenlijk wel heel goed te kunnen zien.
7: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee, hè? En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
2: Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom van Hamza is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De advocaat van de moeder had gevraagd om haar vrij te laten, zodat ze de begrafenis van haar zoon zou kunnen regelen. De oom had ook aan de raadkamer gezegd dat enkel hij verantwoordelijk was voor de dood, maar de raadkamer heeft de aanhouding van de 3 verdachten verlengd. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie in het gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de 2e plaats. En op het EK zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Glabbeke, het was spannend.
8: Ja, Van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25-12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. En zo veroverde ze net als 2 jaar geleden dus zilver op het EK op de 50 meter vlinderslag. 21-jarige Van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
2: Bedankt, Simon. Vanavond en vannacht helder weer. We gaan die zonsverduistering en ook de vallende sterren dus goed kunnen zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: verwacht, een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, het is hier fantastisch. Hè. Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
2: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet, om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
0: Bedankt, Amorie. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclipsvlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
3: Je ziet de maanschaduw passeren, eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. De verandering van de kleur van de lucht.
4: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
0: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te reppen. In Stavelo in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glapeke.
5: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dichtbij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom Van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van de finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale, dankzij een nieuw Belgisch record.
0: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, Neil, goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Over zo'n 5 minuten is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij in ons land. Om 8:13 daarnet bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Op heel veel plekken hebben mensen de zonsverduistering samengevolgd.

0: Radio 1 Classics live.
1: Gehoopt bij de Volkssterrenwacht en dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt, hè?
2: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet, om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel, benieuwd naar het hoogtepunt.
3: In Spanje was de zonsverduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten van het land. Koen Wouters was erbij in de buurt van Valladolid, waar het hoogtepunt om 8:30 viel. En het was bepaald indrukwekkend, zei je.
4: Het duister valt hier gewoon recht op mij. Het wordt aarde donker. Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt, zo'n totale zonsverduistering. Je hoort de mensen juichen. Ik draai mij even om. Het is helemaal donker. Ik kan zonder brilletje in de zon kijken. Die zon is totaal afgedekt. Het is duister. Ik zie de eerste sterren, ik zie de planeten. Ik denk dat ik in de verte Venus zie. Er staat hier in de wijde omgeving ook vol windmolens. En plots zie je al die lichtjes van die windmolens flikkeren. Het wordt ook koud. Zeker 4-5 graden kouder dan daarnet. Doodstil, je hoort het.
3: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. En daar was ze heel tevreden mee.
5: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel erg van genoten. Het was echt super fijn.
3: Vanavond en vannacht helder weer bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
2: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
3: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
4: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
3: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein

0: stond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
1: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
2: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
3: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
4: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er vandaag was.
1: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthis zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthis tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vrachtschepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.

0: land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon vlijten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Bellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 hijzen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Rust in Wella, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 8:15 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
3: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
4: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland. Waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
5: Ik zie kleine gele

0: warm stofdeeltjes die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op en dat zien wij dan als vallende sterren. En zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koukait als vierde geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Koukait evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
2: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
3: Dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
1: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 de Europa League winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Sommeleuze, in de provincie Namen, is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Wellin, de provincie Luxemburg, ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon tijdig worden weggehaald. Er wordt nog geblust in Wellin, maar de brand breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om 2 vermiste mannen uit Beerse in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is nu 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Wie haar opvolgt als woordvoerder van het Witte Huis is nog niet bekend. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van gisteravond kunnen we deze nacht nog genieten van veel vallende sterren aan de hemel. De Perseïden trekken namelijk voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
3: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
1: Kijken kan, want de hemel is gelukkig helder vannacht en de temperatuur blijft ook nog aangenaam, minstens 12 graden. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zon.

0: Classics. Radio 1. 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. Aanleiding is onder meer de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage- en sabotageacties uitvoert. De wet is nog niet definitief. De Bundestag, het Duitse parlement, moet hier ook nog over stemmen. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben. Zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen als woordvoerder. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit als 4e geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
1: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
0: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
2: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken. Maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
0: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden. Een kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.